en de rechterkant is leeg. Wat voor de ene liefde is, is voor de ander haat. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat.

uitgestorven stad. En we zoeken naar een richting, en we weten niet waarheen. We zijn te weinig samen,